0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Dis lekker. Dis plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM
1: 93.6.

0: Is oor 9 minuut na 5 die ene van Elandra, dag en nacht, en het ons ook Miley Cyrus wat vir ons begin het, Party in the USA. Kom ons kyk so'n bykie na die weer, en die jy nou nie seker is wat om aan te trek nie. Ek moet sê, het was so'n bykie koelerig vanmorgen toe ek hier instap. Op die oomblik so 12 grade hier in die strand Helderberg, area hoor ons baie soem is het west met so 10 kilometer van die wind wat waai. Vandaag het ons een moeilike kansie vir reen, so'n klein kansie vir reen. Ek dink is seker die loop van die ochend later, want ons verwag vandag een bewolking de dag toegetrek vandag. Maximum van 18 en een minimum van 12. Wat morgen betref is dan so'n bykie meer sonskyn met een bewolkte dag. Temperature maximum 19 en een minimum van 11. En dan woensdag by diezelfde maximum 18 met een minimum van 10 met bewolkte weer. En dit gaan voortduur tot en met donderdag. En dan hier van vrijdag af lyk het of ons warmer weer gaan hee. Temperature so 21 grade met een minimum van 10. En dan saterdag een koelerige dag met moontlike kans vir reën hier in die strand Helderberg area. Ons kyk dan Grabouw ook baie dieselfde op die oomblik so 10 grade, so 'n bietjie koelerig. Ontrent geen wind wat waai nie, so 6 km per uur. Ook 'n bietjie kans vir reën vandag daar in Grabouw, moontlik so die loop van die oggend. Temperature maksimum 16 en 'n minimum van 9. Môre baie dieselfde tipe weerpatroon as ons 'n bewolkte dag gaan hê met dieselfde temperatuur, maksimum 16 en 'n minimum van 9. So ook vir Woensdag, alhoewel ons het so bykie meer sonskyn weer. Donderdag bykie koelerig, maximum van 15 en minimum van 8, maar vrijdag lyk het of het gaan een mooi dag wees met sonskyn weer, met een bykie wolke as die temperatuur lekker 20 gaan raak met een minimum van 9. En dan saterdag het ons moontlike kans vir reen weer, wat koelerige weer aan betref in Grabouw. Ons kyk na Stellenbosch op die oomblik 11 grade, bykie koelerig vanmorgen, ook vandag een bewolkte dag daar in Stellenbosch. Ek kan nie sien dat daar reen gaan voorkom nie, maar dit gaan toegetrek word wees vandag recht deur, so ook vir môre. Temperature van maximum 18 en minimum van 10. So ook vir môre, soos ek sê, dinsdag maximum 19 en minimum van 10 met bewolkte weer. Dan hier van woensdag en donderdag het ons een klein bykie sonskyn so tussen die wolke as die temperatuur gaan stijg tot met 19 grade en een minimum van 9. En dan vrijdag, een lekker warm dag met een prachtige sonskyndag, maximum 22 en een minimum van 9. Dit is wat Stellenbosch aan betref. Ons beweeg na Kaapstad toe op die oomblik so 13 grade met so 10 km per uur wind wat waai en Kaapstad vandag ook toegetrek met bewolkte weer wat ons gaan hê vir vandag sowel as vir môre. Temperature maksimum 17 en minimum van 13 en dit is dieselfde vir Dinsdag en dan hier teen Woensdag en Donderdag gaan ons weer bietjie van sonskyn weer hê, alhoewel koeler weer nog steeds. Temperature net so 16 grade, Donderdag 17 maksimum en dan vrijdag ook so 17 grade, so koeler weer wat ons gaan verwag en daar in Kaapstad met bewolkte weer. Daar sê, dis wat jy weer aan betref vir vandag en vir die rest van die week. Nog lekker muziek, Cornel Cruz, Broken Dreams, net hierna.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM
1: 93.6.
2: Here for you.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Hy het geniet Justin Timberlake Senorita hier op Helleberg FM. Voor het gaat 2 met ek sweer nie wat ek jou beloof het. 20 minute is die tyd voor 1 uur, maandag 17 augustus, dis waar ons is. Bly ingeskakel, ek het vir jou die nuus hooftrek en net hierna, want ons het mos vir jou volledige bulletin om 1 uur hier op Helleberg FM.
1: Found the perfect car? Let us help you drive it home. At Legends Auto and WP Motors, we offer quality pre-owned vehicles together with flexible finance solutions designed to suit your budget. From hatchbacks and SUVs to buggies and double cabs, there's something for everyone. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand or online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, making quality affordable.
2: Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
2: Here for you.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM
1: of aanlyn op helderbergfm.co.za
0: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM
0: 93.6.